0: Voilà.
1: Oh. Deutschland is het, ja? Een vrouw op een troon.
2: Nou, niet.
1: Je hebt je Merkel daar.
2: Ja, maar dat weet ik niet.
1: Wat schrikkelijk.
2: Ja, dat is nou nog ook een goede kan.
1: Ja. Ze zou erop geworpen. Ik jou een arm niet.
2: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
1: Onderstaat ik, onderstaat.